0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg, maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
2: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
1: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. En maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
1: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken, geen goed

0: goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
1: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
1: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
0: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken en ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijsen van de Boerenbond.
2: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
0: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
3: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren, maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
0: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
0: Zit jij nieuw?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
4: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
5: Mo, zie je kabinetten van bij mode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
4: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: Groene vingers. Ikke. Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
8: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Moduvan.
6: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
9: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
10: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
12: Bozar.
11: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
12: Als een koning op zijn troon.
11: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
12: ULB.
13: Allee, tot straks hè mama.
11: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
16: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
17: We make you move. Dit is Top 2. Top 2.
18: X on my

0: strong, but if something ever happened to you, I think it would break me.
1: If I die, would you cry? Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. Zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog eruit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
3: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst aan de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
2: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
4: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
2: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek?
2: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek!
2: Ja! We hebben een winnaar!
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of er asbest op ligt. Van Robijs Panels voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
6: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
7: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
8: Top 2. We make you
9: move. Have you ever been in that situation where you just want to take it off?

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. De minderjarige die tegen een boom rijdt in Brasschaat rijdt bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
2: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.

0: Allee, zo'n snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek?
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek!
2: Ja! We hebben een winnaar!
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
7: Mode van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
8: Ga jij in die kleren naar dat feest?
7: Is het niet goed?
8: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
9: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear. Modu van.
10: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
11: Stel u eens voor dat uw dak begint te praten en zegt: ik voel me niet goed. Tja, dan zit er maar één ding op. Van Robijs Panels contacteren. Van robijspanels.be. Mocht uw dak het voor het zeggen hebben. En ik ook.
12: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
13: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
14: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
15: Abdij
14: glimlachten ze terug. En een week later aan
15: Buil
14: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
15: ULB.
14: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
15: Aan Marie-José.
14: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
16: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
16: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
18: Top 2. We make you.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
2: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
3: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers, klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger, met volgend weekend ook echt lenteweer.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Zit jij nieuw? Zo'n coole outfit, van waar komt die?
4: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
5: Shop je nieuwe summerlook bij Cabana 67 in de Oostkamp. Cabano67.be. Real menswear.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemiddag. De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
1: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
0: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
2: Wij roepen op om dat niet te doen, om het echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig. Er is risico op.

0: verkopers recht, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers, klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger, met volgend weekend ook echt lenteweer.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Magri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Lisa vertelde trots over Care2Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op care2cover.be.
2: Hey, jij daar. Zoek je werk en werk je graag met je handen? En heb je geen hoogtevrees? Kom dan bij ons werken, bij Van Robuys Panels. We zoeken dakwerkers en kraammensen. VanRobuysPanels.be, we hebben werk voor u.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jambon.
2: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo, dus dat drama wordt gedeeld door een heel...

trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Een dak boven het hoofd, dat is fantastisch. Tot het binnenregent of er asbest op ligt. Van Robijs Panels voor industriële dakrenovaties, asbestverwijdering, dak- en wandbekleding. Van robijspanels.be en uw dak gaat weer jaren mee.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
5: geen zorgen.
4: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
1: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meesten niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
0: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. Voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.

0: dak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling volgens Surin.

In ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de tweede keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger. Dit is

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
0: Zit jij nieuw?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
4: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baaien.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
8: Groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, nee, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
9: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Moduvan.
6: Gelik wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
10: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
11: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
13: Als een koning op zijn troon.
12: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
17: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
4: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
1: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek?
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek!
2: Ja! We hebben een winnaar!
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
6: Ja, ook.
5: Zie je slim?
6: Tuurlijk.
5: Kun je ding voorspellen?
6: Alleen, wat zie je wel wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: België.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
5: Ja, dat wel.
7: Mode van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
8: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
9: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Moduvan.
6: Liquid dat er wint. Wiedermooie kabinetten, zak slimmer.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Top 2. We make it.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
4: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
1: In ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer. Dit is

0: elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: headlines. Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30e editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
1: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
2: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
0: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.